0: DJ.
1: Ja, ik was 8 jaar oud toen ik begon spelen in die band. Dat was niet voor auditie. En ik moet gaan werken. Ik het gaan werken bij het departement bosbouw. Daar had ik gewerkt als boskultuurvoerman. Bij 35 jaar had ik gewerkt voor hulle. En daar, toen ik nou klaar maak met die werk, heb ik voltijds begonnen spelen samen met Gregen. En dat was lekker. Dat is nu nog samen met hem.
2: Ek is reg vir jou.
3: Ek is Christo Roos. Ek is die basgitaarspeler in die Papier Family Band. Is net vir my altyd so verbaasend om te sien dat buitelandse mense ook actually langarm luister en hoe baie hulle langarm geniet. En dit was maar net 'n groot eer vir my om te sien dat nie net ons Franszoekers wat hier is hou van ons musiekie, maar oral hou hulle almal van ons musiek. Dit is my universal language music. Oh, meneer Oos is weer daar. So dit was vir ons baie nice geweest, ja, om te sien dat mense actually ons musiek likes.
4: Afrikaans is ons universal language. Daai gevoel, dit is iets wat ek nie ken nie. Dit is 'n vreemde gevoel nie. Brein, jong, Afrikaans, dit is wat toe paak en dit is muziek wat ek groot mee geword het en dit is net cool om dit ook te kan speel. Langarm is iets wat ons nie ken nie. Dit is een universal language wat Suid-Afrikaans is, soos echt Suid-Afrikaans is. Die language van die muziek. So jy kry jou jazz, jy kry jou pop en alles, maar die langarm, jy hoef dit nie te leer nie. As jy dit ken, dan ken jy dit. Ja.
3: Ons kan nou een ding rehuis, as ons op die stage kom en speel, is een hele ander ding, maar as jy selfs so. My droom is altyd dat ons meer weier in die land sal gaan. En my visie is dat ons net daai warmte bly hou hier binne.
4: Almal het 'n rol om te speel in die band. Almal doen net wat hulle moet doen. Almal het respek vir mekaar. Dit is ook hoe ons beter saamwerk met mekaar. Niemand het nodig om vir Gregen te sê, Gregen, gaan doen dit. Of Uncle Frank. As ons kyk, dan het almal gedoen wat hulle moet doen. En so geniet ons dit, want dit is orde. Afrikaans is ons universal language.

Les Chavan ploeg ook terug in die gemeenskap en raak onder meer betrokke by die Soms Delta gemeenskapsmusiekprojek saam met Weile Alex van Heerden. Les skryf die lied Hanna oor Tannie Hanna Floers, getroud met oom Hannes of Hans Floers van die plaas Soms Delta.

0: Dischem, Klix, Duikelot en by mannahealth.co.za.
1: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivie ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomusi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel mode tendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
2: Jy sê by intussen vandag Elsje van Jaarsveld wat instaan vir Eloise en sy behoort teen Woensdag weer terug te wees. Hierin is van Joe Black Storms.
3: My goed.

komen bij die blauw zee. Ek het de liefde wat mij vreugde geeft. Net snuit honne, waar die werf besnuif. En bij je waar die lef vindt,

So vanaand se in tune met Franrico Lucas, Lira Let There Be Light, waarmee ons afgesluit het. Jy luister aan RSG en krans landwijd op 100 tot 104 FM wereldwijd RSG.co.za is 9 uur.

Dusty Springfield uit die laat 60's uit 1968 om korrek te wees. Son of a Preacher Man in die middel van die trio, The Loving Spoonful met Summer in the City. En om die trio mee te begin, The Mamas and the Papas met die tydlose treffer California Dreaming, wat in 1965 vrygestel is. Als ook die Britse inname in muziek gewees in die 60's, The Animals was in die voorpunt daarvan gewees, The House of the Rising Sun. En dit het nogal gedemonstreer hoe Britse groepe die traditionele Amerikaanse folk kon herontwerp en blues ook natuurlijk bygooi. The Rolling Stones, The Painted Black, vat jou terug na 1966 toe. 60 jaar gelede, is moeilik om dit te glo nie. The Beatles, The Revolution. Ons het vroeger die Beatles gehad, maar ons moet nog 'n Beatles liedjie inwerk. Uit 1968 uit.

Can't Eat met On The Road Again vir skye kunstenaars wat hierdie liedjie al oorgedoen het, en sluit in Status Quo ook. On The Road Again kom oorspronklik uit 1968 uit met Delft Night Delta Blues klanken. In die middel van die trio Dwayne Eddy met Rebel Rouser uit 58 uit, en Booker T en the MG's Green Onions. A Memphis klank uit 62 uit. Creedence Clearwater Revival nou. Sy liedjie wat hulle geskryf het na Woodstock, Have You Ever Seen The Rain Coming Down On A Sunny Day, wat omtrent die geval was by Woodstock 69, volgens die mense wat daar was ten minste.

Vir gesê is rustige muziek. Howard Chili op klavier, voor hom Dr. Victor and the Rastrables, My Love is Here to Stay, en Olivia Newton-John, Have You Never Been Mellow? Anna Ronan Keating to met She Believes in Me, Francois Hardy, net aan naan, Lana Del Rey om die trio te voltooi met Ride.

Lana Del Rey met Ride, Francois Hardy voor haar gewees en Ronan Keating om die trio mee te begin met She Believes in Me. Nog so paar liedjies oor vir jou vanaand. Een van die woord aan Barry Manilow, Can't Smile Without You, en Brian Copeland's Hello.

0: Goeienaand en welkom by RSG se Wêreld Musiekprogram, Musiek sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. Die week se speellys bestaan uit Sweedse musiek tot en met Portugese musiek en 'n hele paar ander verrassings. Ons begin intussen met die musikant Alfredo en hy bring sy ritmiese snit Luna Aguatera Sol en dit beteken maan, water, aarde en son in Spaans. Laat hierdie warm akoestiese klanke jou vanaand wegdra en warm hou. Kom ons luister.
1: En un atardecer solo aparecen dos cosas. La luna y el sol.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro, me miras,

Die prachtige klanke van Vangelis daar met Le Petit Fille de la Mer. Van Frankrijk af skuif ons na Skandinavië en verwelkom die betowerende stem van die Sweedse pop- en jazzster Lisa Ekdahl. Hierdie prachtige akoestiese snit spog met haar kenmerkende soet brose stem. Die Sweedse titel vertaal na Jy hoort in ons harte. Hier is Lisa nou.

Die sagte vertroostende klanke van Natalia Lafourcade met Pierrito Colibri. Nou, van Mexico af reis ons na Italië om eer te betoon aan die grootste rolprentkomponis van alle tye, Ennio Morricone. Die titel Cimai is Italiaans vir wie ook al.

Ennio Morricone met Chimay. Volgende meng ons die Canadese sangeres en componis Lorena McKennitt se Keltiese temas met Mediterreense en Midde-Oosterse ritmes. Hier is sy met daai baie bekende snit van haar, Tango to Evora.